0: Russian saying time of Catherine the Great, which ran for 18 months. So I've written literally billions of words.
1: Gabriel Bayman, too, has passed on, and Jeff Slaymaker. But we're fortunate to have so many of the original cast of actors, scriptwriters and producers still with us. Pierre, who were the ones associated with this very successful series?
2: Oh, there's so many, Judy. In fact, Cape Town has a resident cast of Celtic showmen that could fill a Cecil B. DeMille movie, I think.
1: Cape Town really carried the reputation of sort of being the comedy centre for
2: many
1: years,
2: didn't it?
1: Yes.
2: Well, there's Lambert Stevens, who started writing the first Afrikaans one, and Piet Pompies.
1: Was Lambie Stevens one of the original comedy
2: boys? He wrote
1: the
2: first three or four Celtic Cascanada shows. Uh-huh. And then Piet Pompies van der Bijl, who took over. Yes. And they were both writer-producers, in fact, of Celtic's Cascanadas. There's Jan Lombard and Piet too, incidentally. They were regulars on both shows. And there's Gerard Roux.
3: Why you find success fun? Celtic Cascanadas was te danken aan Harold Cobb, wat juist in daardie stadium, lang voor hierdie nuwe sogenaamde Afrikaanse muziekorkest naar voren gekom het, het Harold Cobb het heeltemal een nieuwe klank in die Afrikaanse lichte muziekwereld gebring. Met composities soos Adam en Eva en die Appelkie enzovoort enzovoort.
2: Ja.
3: Wat voor mensen destijds vreemd was, want je weet, boerenmuziek was maar een concertina en gitaar.
2: Ja.
3: En Harold het met sy prachtige klavierspel en sy prachtige verbruikings van strijkers en dies meer, denk ek was hy 'n voorloper geweest van wat later sou bekend wees as die nuwe Afrikaanse musiekklank. Daardie program was dikwels die opnamesessies tot 2 maande vooruit vol bespreek.
2: Ja.
3: En mense het letterlik soos vir rugby toetskaartjies vir jou komplekte gesê, man, ek sê vir jou enigiets gee, ek sê vir jou 3 snoeke gee, ek sê vir jou karba wijn gee, ek sê vir jou mandjie varsgeplukte druiwe bring, ek wil net 2 kaartjies hê vir Celtic Cascanadas.
2: Ja.
3: Peer en mag ek sê namens al die Celtic Cascanadas karakters van destijds in die woorde van oom Gabriel, julle moet lekker bly hoor en ons is jammer dat Springbok Radio ook nou nie meer langer by ons gaan wees nie. Mooi loop.
2: Jan Lombard is, jy weet, ek en jy ken mekaar al baie jare. Ek dink meer as wat ek wil herken nie waar.
4: Ja, Peer, ja, ons.
2: En ek dink amper jy moes een van die eerste Kaapse spelers gewees het wat in Springbok Radio opgetree het, nie waar nie. Wel nie op die eerste mei noodwendig nie, maar baie, ek dink in 50 het jy al begin is.
4: Dit was in 50 wat ons begin het, ja, Peer. Die eerste program wat ek gedoen het vir Springbok Radio was die Atlantic Musiekboek.
2: Mm-hmm.
4: Waar ons net van die grootmeesters so 'n bietjie musiek gespeel het en dan so 'n bietjie oor hulle gesels
2: het. En hoe het jy toe van die Atlantic na die Celtics bitter oorgeswaai?
4: Kijk, Celtics het my gevra om te kom vir 'n audisie. En toe ek daar kom, toe gee hulle vir my net die tekst. En sê jy moet die rol speel van oom David van Graan.
2: Mm-hmm.
4: En Gerard Roux en Piet Pompies het die tekst geskryf gehad, daar een. Die tekst net voor dit was geskryf door Lambert Stevens, nee?
2: Ja.
4: Die heel eerstes, maar hulle het al 1 of 2 gedoen. Toe besluit hulle, hulle moet 'n karakter kry om nou die garage te bestuur. Dit is nou die Celtics garage op die dorpie Cascanades. En nou moet ek hom so speel soos 'n garage bestuurder, maar is 'n komiese rol, hy moet 'n snaakse ou wees, maar nie stuitlik nie, of stuitig nie, of hy moes daarom een karakter wees, in beheer van die garage, waar baie dinge verkeerd loop, en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lang aan met hom.
2: Die goue jare van Springbok.
4: Dit was werkelijk goue jare, Peer, soos jy sê, ek stem saam met jou, dit was interessante jare, hoor.
1: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
2: No, indeed.
1: How many years did it run for, though?
2: Well, 12 years, Ken said, and to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
5: Well, ek was 'n toverkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen, en toe het gaan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toerkuns laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
2: Ja.
5: En toe het ek 2 liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê ek my nie, en nou moet ek nog een liedje kom sing volgende week. Toe het ek hier nie.
2: Een van jou wat ek onthou is Antjie se Rooi Bruin Hen.
5: Ja, dit was my eerste, en haar pa wou nie gaan slap. En haar is wors.
2: Ja, Hans Vors, ja.
5: En het was een rukkie en de koffie is opgetreed toe vraag Harold Kop een dag van mij, die orkestleier, of ik kan zien om een programma deel te nemen op Springbok Radio het begin.
2: Ja.
5: En toen ons met de maatschappij onderhandel. En toen ons besluit om twee programma's te maken. Ken Taylor zou die Engelse programma doen. En ons klompje ander, Jan Lombard. En ik neem Jan Lombard is later aangekomen. Ik heb toen David van Graan zijn rol gespeeld.
2: Of was jij eerst om David van Graan?
5: Ik was eerst om David van Graan, ja. En toen moet ik nou een stemoperatie ondergaan om de zijstemmen te brengen. Want ik kon niet alle rollen. Ik heb er 9 verschillende rollen gedaan.
2: Ach, nooit.
5: Dat Geesie, Piet Pompies, Hans, Wolf.
2: Oh ja, je bent al Geesie ook geweest.
5: Ja.
2: Kan je nog zo snel Geesie praten?
5: Ja, zie je, shit up, Gabriel. En toen het Gerard Roe en Lammy Stevens hebben die programma toen geschreven. Zien?
2: Ja.
5: En toen na 3 programma's toen zei hulle nee, en nou, hulle kan nie aangaan nie. Hulle het te veel ander werk en zo. En toen vraag Ken Taylor mij.
2: Ja.
5: Of ik kan zien om aan te gaan.
2: Dat is een groot script daar, is
5: ja, nee, ik heb het maar aangepakt en nogal een paar extra programma's geschreven om op te nemen. En toen heb ik 11 jaar aangehouden. Daarna heb ik aan verschillende andere programma's deelgenomen. En toen heb ik Next Stop Macau vlieg voor 5 jaar.
2: En jong
5: samen met Pierre Marais, ja. Hij was ons regisseur, de Weile Pierre Marais.
2: Ja.
5: En toen ons die eerste programma gemaakt, zei Pierre van Meria, oh Piet, hierdie programma gaan 5 jaar doen.

0: En nou, Oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid voor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Hij blijft een mooie man.
1: Maar hij is mos, Albertus.
2: Jij gaat het aan ons zeg. Aan ons zeg.
1: Nee. Maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is mos een mooie man. Maar hij komt mijn pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nee.
1: Ik wees hij was. Maar los nou om Jasper uit de huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. Kun jij koud krijgen? Dus is dan hoog zomer.
2: Is hij vrouw? Ik zeg er niks van koud krijgen niet. Je moet luisteren, ze praat. Luister!
1: Ik luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my ten gaan niemand. Och, ja, geen ek het toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar he? Is jy vrou? Laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, is jy. Die hele ding was een misverstand. Is jy vrou? Ek het sommer gelieg oor die weer die vrou.
1: Ik heb jou geknoeid. Albertus, ik weet ik het jou te na gekomen. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ja, ik heb jou letterlijk behandeld. Ik is jammer. Maar als het zo'n alcohol in naar mijn kop toe gegaan en toen ik begon kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk.
1: Onredelijk?
2: Zeg niks van. Geesie, vrouw, ik zeg, je was onredelijk. Sommer onnodig dwars. Je was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor aan weer beginnen. Dat is dit die beste. Dan kun je mij zomaar weer die hof maken. Zou dit niet jouw plezierigheid geweest?
2: Geesie.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstellen. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwis en onvrede nie. Kijk, is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jij het ook schandelijk met mijn gevoelens gewerkt.
2: Ja, ik vraag verschoning daarvoor, is die vrouw. Ik heb de duurles geleerd.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid proberen vergeten. Ja.
2: Oké, toch, hoe moet een oud zonde? Ach, los dat toch maar. Kom, ons vat alles samen en notuleer het zo. Ik heb gelieg voor die weduwvrouw. En om Jasper voel voor jou zoals een pa.
1: Ja.
2: Dan ben je dan weer in die helft gehoor. Ons nipuleer verder. Jij zeg jij. Jij is jammer. Hoor jij mij zo mishandelen met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ik schaam me,
2: ja. Ja. En je denkt niet, ik is een lamlendigheid niet. Hoor, ik mij zo laat gezegd het niet.
1: Hartstikke zonder.
2: Ik zeg ze. Hoe voel jij oor mij, Hessie vrouw? Denk jij slecht van mij, oor ik mij dier jou laat gezegd het?
1: Hoe voel ik jou oor laat? Albertus, ik bewonder jou oor jou geduld en verdraagzaamheid.
2: Hessie?
1: Albertus, excuus dat ik zo'n spektakel van mijzelf is gemaakt.
2: Tja, dat had Jobs geduld gekost, dat moet jij weet.
1: Gesweet? Jij het gesweet, soos jij jou moest inhou. Ja, dit moest alle verschrikkelijkheid geweest het. Ik moet hou nog die dag toe die twee volkens jou in die roomkamer vastgekeerd.
2: Los het maar, Hessie.
1: En jij het met die vuist naar die een gemik en toen laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van zijn voeten af.
2: Hessie.
1: En toen die eerste een wat gekost het van die ouwe, wat hy nie gekry het nie, genoeg staan en wonder te slaat jou op zijn pees, laat hy knip my spel.
2: Hessie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die
2: Jy stem saam. Laat ons die saad so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede. Dis in ons, Hessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Hessie, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Hessie.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.

0: Er loopt kop in dag van mij, de orkestleider. Of ik kan zien om een programma deel te nemen, Springbok Radio, het begin.
1: Ja.
0: En doet ons met de maatschappij onderhandel. En doet ons besluit om twee programma's te maken. Ken Taylor zou die Engelse programma doen. En ons klompje ander, Jan Lombard. En, ek, nee, Jan Lombard is later aangekom. Ik heb toen David van Graan's rol gespeeld.
1: Of was jij eerst om David van Graan?
0: Ik was eerst om David van Graan, ja. En toen moet ik nou een stemoperatie ondergaan om nou sy stem in te brengen. Want ik kon niet alle rollen, ik heb er 9 verschillende rollen gedaan.
1: Ach, nooit.
0: Dat Geesie, Piet Pompies, Hans, Wolf,
1: oh ja, je was dan Geesie ook geweest.
0: Ja.
1: Kan je nog zo snel Geesie praten?
0: Ja, zie je, shit up, Gabriel. En toen Gerard Roe en Lammy Stevens hebben die programma toen geschreven, zie
1: je. Ja.
0: En toen na 3 programma's toen zei hulle nee, nou hulle kan nie aangaan nie. Hulle te veel ander werk en so. En toen vraag Ken Taylor mij.
1: Ja.
0: Of ik kan zien om aan te gaan.
1: Dat is een groot schrik daar, is
0: ja, nee, ik heb het maar aangepakt en nogal een paar extra programma's geschreven om op te nemen. En toen heb ik 11 jaar aangehou. Daarna heb ik aan verschillende andere programma's deelgenomen. En toen heb ik Next Stop Macau vlieg voor 5 jaar.
1: En jongens,
0: samen met Pierre Marais, ja. Hij was ons regisseur, weer Weile Pierre Marais.
1: Ja.
0: En toen ons die eerste programma gemaakt, zei Pierre van Meria, oh Piet, hierdie programma gaan 5 jaar door.

0: En nou, opa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid voor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Ja, hij blijft een mooie man.
1: Maar hij is moos, Albertus.
2: Jij gaat het aan ons zeg. Aan ons zeg.
1: Nee. Maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is moos een mooie man. Maar hij komt mijn pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nee.
1: Ik wees hij was. Maar los nou om Jasper uit de huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. En die koud krijg, dus is dan hoogzomer.
2: Is die vrouw, ik zeg er niks van koud krijg niet. Je moet luisteren, ze praat, luister.
1: Ik luister, mos Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my ten gaan niemand. Och, ja, geen ek het toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar he? Is die vrou? Laat ons stadig en duidelik praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, is die. Die hele ding was een misverstand. Is die vrou? Ek het sommer gelieg oor die weer die vrou.
1: Ik heb jou geknoeid. Albertus, ik weet ik het jou te na gekomen. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ja, ik heb jou letterlijk behandeld. Ik is jammer. Maar als het zo'n alcohol in naar mijn kop toe gegaan en toen ik begon kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk.
1: Onredelijk? Ik?
2: Zeg niks van. Geest die vrouw, ik zeg, je was onredelijk, sommer onnodig dwars. Je was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor aan weer beginnen. Dat is de die beste. Dan kun je mij zomaar weer die hof maken. Zou dit niet een onplezierigheid geweest?
2: Is die.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstellen. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdraan je getwis en onvrede niet. Kijk, is rarig jammer hoe vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jij het ook schandelijk met mijn gevoelens gewerkt.
2: Ja, ik vraag verschoning daarvoor, is die vrouw. Ik heb de duurles geleerd.
1: Probeer. Ons met al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja.
2: Oké, toch, hoe moet een oud zonde? Ach, los dat toch maar. Kom, ons vat alles samen en notuleer het zo. Ik heb gelieg voor die weduwvrouw. En om Jasper voel voor jou zoals een pa.
1: Ja.
2: Dan ben je dan weer in die helft gehoor. Ons niet te leer verder. Jij zeg jij. Jij is jammer. Hoor jij mij zo mishandelen met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ik schaam me,
2: ja. Ja. En je denkt niet, ik is een lamlendigheid niet. Hoor, ik mij zo laat gezegd het niet.
1: Als je zo werkt.
2: Ik zeg ze. Hoe voel jy oor my, Hessie vrou, denk jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesig het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Hessie?
1: Albertus, excuus dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Hessie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Hessie.
1: En toe die eerste een wat gekos het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jy hom op sy pees laat hy knip.
2: Hessie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die
2: Hessie. Jy stem saam. Laat ons die saad zoen notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek zeg ek, daar is vrede. Tussen ons, Hessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Hessie, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Hessie.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.